Hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee h

0: the entire time of enslavement, black women's children were taken away from them because it was more lucrative to sell them. And motherhood was taken away from them in that way. And motherhood would
1: have zelf uit een heel bescheiden komaf. En ik ben natuurlijk heel blij dat in Vlaanderen iedereen kansen krijgt. En iedereen krijgt kansen in Vlaanderen. En je hoort dan soms mensen klagen vandaag als er nog iemand in Brussel, het is blijkbaar Black History Month of zoiets. En Brussel doet er al net iets meer aan mee. En je was weer aan het klagen over de witte racistische man die de zwarte de kansen ontneemt. Zonder die witte racistische man zaten de zwarte, de Afrikanen, nu nog in Afrika, en moesten zich elke ochtend afvragen of de net iets grotere, machtigere stam van een paar kilometers verder in de keel zou komen oversnijden en ze opeten of hen zou verkopen aan een Arabische slaaphandelaar. Dat is nu eenmaal de realiteit. En dat kan controversieel klinken, maar dat is gewoon dat de wereld maakt. En we zouden beter
0: van de motherhood was taken away.
1: Die blanke man keer op keer te gaan beschuldigen als de grote onderdrukkers aan een beter is dankbaar zijn.
0: And motherhood was taken away from them.
2: Waar ik heel dankbaar voor ben. Ja.
3: Dag vrienden, dag Vlamingen, dag landgenoten. Welkom in Vlaanderen. Want het is voor jou en voor alle kinderen dat wij van Vlaanderen de beste plek op de aarde willen maken.
4: The other.
5: Ik heb mij de laatste jaren zelf intellectueel toch gewijd, mag ik zeggen, aan de Vlaamse identiteit.
4: The other.
3: En voor alle kinderen.
6: Je moet mensen niet in hun afkomst bevestigen.
5: Verwachten we eigenlijk van?
7: Any black woman who wants to exist outside of the white domestic structure.
8: Their dullness seems to be racial.
0: Like this idea that I was just inherently stupid because I was black or from a black country.
9: Next section. Black IQ is markedly lower.
10: And then there's another problem never mentioned with regard to this racial difference. And that is that one-fourth of blacks actually score below about an IQ of 70. Which is rather universally regarded as a cutoff for mental retardation.
0: It was really interesting to see how we were treated, like what was expected of us, how little was expected of us.
8: Is there a racial pecking order in intelligence in which black people are less clever than white people?
9: Some blacks with relatively high IQs often lack other character factors to do well at some life activities.
0: Without any interest into what and how they see the world, because there's this assumption that black children are stupid.
9: Speed of mental reaction strongly correlates with IQ test scores and is higher for white and Asian children than for blacks.
0: I graduated university last year in September 2024. I started in September of 2014. It took me 10 years to finish. And every step of the way I was fighting with the institutions.
11: Ik vrees er ook deze keer voor. Ik had gehoopt misschien de slimste donkere vrouw, maar dat is...
12: Low IQ black women should be sterilized for the greater good.
13: For the greater good.
0: But I think it was just this all-around idea that black people are just too... that they're lazy, or I'm trying to get off work or get off school.
14: If you look up what racist means in the dictionary, it's coupled with irrational emotional feelings, fear and hate. The type of thing that I'm proposing in regard to studies deserves another name than racism.
15: Stinging pain.
14: Racology. Racology.
15: Stinging pain.
11: Hij zei dat ik beter een bril kon opzetten omdat ik er dan wat minder
15: dom uit was.
11: Dus ik denk niet dat hij in mij gelooft.
1: Maar we zijn hier vatbaar ook voor dat schuld. Maar ik ben ervan overtuigd dat als we dat aan een heel divers publiek zouden vragen, dat ook de meeste mensen, of bijna iedereen, mochten ze eerlijk zijn, zou zeggen dat zijn kind uiteraard liever in een klas willen inschrijven waar de leerlingen er Europees uitzien. Waarom? Omdat we nu eenmaal weten, en we weten dat uit intuïtie en ervaring, maar we weten dat even goed uit wetenschappelijk onderzoek, dat klassen met veel Afrikaans uitziende leerlingen, dat die vaker een slechte schoolresultaat hebben. Dat de onderwijskwaliteit daar zal dalen. Dat zo'n objecten in klassen zijn waar dan extra leerkrachten op moeten worden gezet en die meer aandacht verdienen, meer begeleiding verdienen, maar die uiteindelijk toch op het einde van de rit slechter gaan doen. En als we het beste voor hebben met ons kind, willen we ook op je onderwijskwaliteit en die haal je niet in de concentratie.
3: Alle kinderen.
16: Chimps and other apes grow hair all over their bodies. The hairiest people you've ever seen have been white people. Chimps tend to have big ears relative to their head size. The biggest ears I've ever seen on humans have been on white people. Ever hear of a lice outbreak among black children? Probably not. White children are 30 times more susceptible to lice infestation than our black children. The parasite simply likes to lay eggs in the hair of chimpanzees and white people more than on the hair of the black people. Chimpanzees love to swing and treat. Apparently, so do suburban white children. They typically can't wait to build and live in a backyard treehouse. The white people clearly want to return to their fully primitive state.
17: Ik ben blij dat Elodie nu eindelijk eens kan laten zien aan heel Vlaanderen dat ze niet enkel bloedmooi is, maar ook echt ongelooflijk intelligent.
18: Ah.
17: Ik geloof er zo hard in dat ik zelf onze geplande vakantietrip heb verzet naar een vlucht van 11 uur vanavond. We gaan garnalen vissen, hè. Elo heeft haar botten al aan.
11: Zijn wel de botten die hij betaalt.
16: The white people clearly want to return to their fully primitive state.
18: Ah.

0: geassimileerd hier in Vlaanderen.
1: Als je zo de mail tussen die twee zwarte vrouwen ziet, ja? Ik krijg goesting in Oreo's.
2: Nee, ik wil niet trouwen zolang dat Elodie de vrouw is waar ik mee moet trouwen.
3: Ik weet niet hoeveel balzak je hebt gezien.
4: Dat is echt een rare
5: ja. Wat?
4: Ja, ik snap. Ga je me nu wijsmaken dat dat niet een klootje...
5: Nee,
4: je
5: denkt dat.
4: Je hebt toch een kutje in mijn shit zien?
6: Ik denk dat vooral uw mentale gezondheid onder druk staat door Dalila.
7: De laatste keer dat ik Elodie heb gezien, wou zij mijn ballen niet jongleren. En dan heb ik haar maar op een boot gezet.
8: Dus omdat er in Vlaanderen gesproken wordt over negerzoenen of negerinnetetten, gebeuren er volgens Dalila Hermans racistische moorden.
4: Je want to put your chimpo in my shit.

0: Racistisch geboord.
1: Goedenavond. Racistisch geweld in Antwerpen met een dramatische afloop. Vanmiddag heeft een jonge man een moordtocht gehouden door de stad. Eerst schoot hij een Turkse vrouw neer, ze is gewond. Dan doodde hij een zwarte vrouw en ook de blanke kleuter op wie ze paste. De politie kon de jongen uitschakelen door hem in de buik te schieten. Hij is net 18 geworden en volgens het parket een skinhead met extreemrechtse sympathieën.
2: Dus ja, ik wil via Weerbaar en ook via alle andere projecten onze jeugd weerbaar maken. Daarvoor is iedereen welkom, ongeacht de achtergrond.
3: Als hij 12 is, wordt hij gepest, ook door allochtonen. En zo groeit zijn sympathie voor extreem rechts. Hij noemt zichzelf licht racistisch, maar op zijn gsm bijvoorbeeld zette hij dit lied uit de film American History X.
4: We've washed ourselves in niggers blood and all the mongrels too. We're taking down the Zod machine, two by two by two. The white man marches on.
3: Licht racistisch.
5: A process like this, you have it in the States, but not in Europe and not in Belgium. And now it's here in Antwerp with a racist motif. That's very special for us and special for the parents of the child. It's a child who has that. It was not a black child. That's a special situation for us.
6: You knew it was going to happen, right? You didn't know it was going to happen.
7: No, I didn't.
6: You didn't know it was going to happen.
7: No. I was like that.
6: You knew it was going to happen, right? You didn't know it was going to happen.
7: So, and then there is the Jessica, and that is the overly sexualized black woman who is very promiscuous, doesn't seem to care about anything else but having sex, and has no discernment in the people she has sex with. This is also a very dangerous stereotype, because it's the one that is also portrayed on black, young black girls.
8: Everyone's eyes

0: I used to do things I really didn't want to do. I had no self-confidence in myself.
1: I'm a savage.
2: Yeah.
1: Classy, bougie, ratchet. Sassy, moody, nasty. Acting stupid, what's happening? What's happening?
3: I'm a savage.
1: Yeah. Classy, bougie, ratchet.
3: Sassy, moody, nasty.
1: Acting stupid, what's happening? What's happening?
4: Wij mogen blijkbaar alleen nog naar onszelf kijken als een groep van daders. Die zich nog 3000 jaar excuses moeten aanbieden aan een hele reeks slachtoffergroepen voor al het onrecht dat onze voorouders in de afgelopen 3000 jaar hebben aangedaan. Vanaf dan is het allemaal fout gelopen en is het dus met ons nooit meer goed gekomen, blijkbaar. En moeten wij het hoofd laten hangen nog 3000 jaar? En sorry zeggen, vooraleer we nog over westerse waarden zouden mogen spreken buiten...
5: Dag vrienden, dag Vlamingen, dag landgenoten. Welkom in Vlaanderen. Wat is voor jou en voor al kinderen dat wij van Vlaanderen de beste plek op de aarde
6: hebben? Since you don't know any better, every dick and stone and every face is white. And since you have not yet seen the mirror.